Wat is de arbeid van een heilige geest in din leven? Wat schafft hij? Is de doel in din leven om te helpen, om te leiden, om te vieren? En zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag de boodschap, dat eerste poort van Ricky Wall, oudste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heilige geest en wat hij schaffen deed in de wereld te mensen wiezen er zijn en dat hij kan omdraaien van er zijn. En ik leid dat wat ons helpen, even als christen te zijn, wat is de arbeid van een heilige geest? So, we hebben die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, in Deutschland. De geest, de schaft, wordt die best. En vandaar, we hebben meer harken wat de geest deed. Ver we dan aangaan, we hebben tot beden, en dan hebben we light, en dan gaan we even tot deze boodschap. We hebben tot beden. Himmelsche Vader, we danken die voor de dag, we danken die voor de gelegenheid op het radioprogramma, dien woord met te delen. Himmelsche Vader, zegen jeder te harken. Help ons met klaarheid te zijn, waarom du den geest hast geschickt, de arbeid van den geest, en wat hij deed, besonders in de wereld te mensen wiezen er zijn. Himmelsche Vader, zegen deze boodschap, help dat het dien recht wordt bieden, want irgendein harken deed wat nicht noch nicht klaarheid haft, en haf nog niet die ongenomen als het persoonlijke haar in Heiland, dat van deel kan die dag zijn, waar die de entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. Hier nu hebben Leid en dan de boodschap, het eerste poort van älteste Ricky Wall, aan de arbeid van den Heiligen Geest.